0: Roulette FM.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix. Nachtmix.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix. Roulette
3: FM. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
5: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

couldn't pay the bill.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
8: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
7: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
9: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
7: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
0: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 100, tot 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
12: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
11: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
13: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
11: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
17: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
12: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
11: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
13: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
11: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom licht en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om te nestelen en te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in de Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Rotary Club Zandzegge opent nog één keer de deuren van de pop-up shop Vintage Vibes in Bilthoven. De opbrengst van deze extra verkoopdag gaat ook naar het veiligheidsproject in Oekraïne. Na twee gezellige winkeldagen in het eerste weekend van september gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge deze derde keer de laatste kleding, tassen, sieraden en hebben dingetjes verkopen. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne met spel- en speelshelters voor kinderen. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd veilig ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop aan de Julianalaan 22 in Bilthoven is zaterdag wel wat korter open. Wie nog één keer wil snuffelen, kan dat doen van 12 tot 4 uur. Utrecht heeft een voor zaterdag aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion verboden. Toch waarschuwt de gemeente voor mogelijke verkeershinder op de A12 en andere wegen in en rond de stad. De actievoerders hebben aangekondigd de snelwegen te blokkeren. De gemeente wijst erop dat het blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is. Demonstraties op snelwegen brengen ernstige risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers en voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag naar Utrecht komen, kunnen terecht op het Domplein. Weggebruikers wordt toch gevraagd de verkeerssituatie in de gaten te houden en zo mogelijk de omgeving van Utrecht te mijden. De nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik wordt miljoenen euro's duurder. De provincie dacht dat de brug 15,5 miljoen euro zou kosten, maar wil nu ruim 22,6 miljoen euro uittrekken voor het bouwwerk. De huidige brug over de A12 bij Bunnik is niet gebruiksvriendelijk. Fietsers moeten afstappen en mensen met een kinderwagen, een rolstoel of met een rollator kunnen er geen gebruik van maken. De brug wordt onder meer duurder doordat de kosten van staal en andere grondstoffen gestegen zijn. Verder blijkt dat er een zwaardere staalconstructie nodig is om trillingen en doorbuiging te voorkomen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is in beide richtingen aansluiten op de N306 voor Biddinghuizen. Een half uur extra door bezoekers aan een beurs. En verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 1 kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom lichter en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om te nestelen en te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in De Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het nog altijd aansluiten op de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. Voor Biddinghuizen ongeveer 10 minuten extra. En dat komt door bezoekers aan een grote beurs. Verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En in de regio is dat met name te merken op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein, 13 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt, blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op een paar plekken in de regio. Onder meer de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten. En de A325 die is ook druk richting Duitsland. Voor Nijmegen 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lente FM, regio nieuws.
1: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom lichter en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om te nesten en te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in de Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio hierna wat langzamer. Onder andere de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein. 15 kilometer en 30 minuten. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Rotary Club Zandzegge opent nog één keer de deuren van de pop-up shop Vintage Vibes in Bilthoven. De opbrengst van deze extra verkoopdag gaat ook naar het veiligheidsproject in Oekraïne. Na twee gezellige winkeldagen in het eerste weekend van september gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge deze derde keer de laatste kleding, tassen, sieraden en hebben dingetjes verkopen. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne met spel- en speelshelters voor kinderen. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd veilig ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop aan de Julianalaan 22 in Bilthoven is zaterdag wel wat korter open. Wie nog één keer wil snuffelen, kan dat doen van 12 tot 4 uur. Utrecht heeft een voor zaterdag aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion verboden. Toch waarschuwt de gemeente voor mogelijke verkeershinder op de A12 en andere wegen in en rond de stad. De actievoerders hebben aangekondigd de snelwegen te blokkeren. De gemeente wijst erop dat het blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is. Demonstraties op snelwegen brengen ernstige risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers en voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag naar Utrecht komen, kunnen terecht op het Domplein. Weggebruikers wordt toch gevraagd de verkeerssituatie in de gaten te houden en zo mogelijk de omgeving van Utrecht te mijden. De nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik wordt miljoenen euro's duurder. De provincie dacht dat de brug 15,5 miljoen euro zou kosten, maar wil nu ruim 22,6 miljoen euro uittrekken voor het bouwwerk. De huidige brug over de A12 bij Bunnik is niet gebruiksvriendelijk. Fietsers moeten afstappen en mensen met een kinderwagen, een rolstoel of met een rollator kunnen er geen gebruik van maken. De brug wordt onder meer duurder doordat de kosten van staal en andere grondstoffen gestegen zijn. Verder blijkt dat er een zwaardere staalconstructie nodig is om trillingen en doorbuiging te voorkomen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land staat nu 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 24 kilometer met 40 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier vertraging. En tot slot de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 85 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N224, Arnhem richting Veenendaal. Voor de aansluiting met de N304 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk ben je een kwartier langer onderweg. Op de A12 richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein staat 25 kilometer file met een uur oponthoud. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM. Roulette.
12: straks.
13: Blik op het weekend. Nu tot 7 uur Vluchtstrook.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 20 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein heb je een uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek heb je tussen Elst en Westervoort 40 minuten tijdsverlies. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens staat voor Arnhem-Noord 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein ben je een uur langer onderweg. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je er tussen Elst en Nijmegen een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Zandvoort. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Op de A50, Arnhem richting Os, doe je tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein er een uur langer over. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging heb je nog steeds op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. Verderop onthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen een kwartier op onthoud. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en Ens ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek gebeurde er eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En op onthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
12: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
11: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A6 Muiden richting Emmeloord. Tussen Lelystad en Afrit Urk is de weg dicht door een ongeluk. Verder oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein staat 17 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En dan op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: zondagavond 18 september 2026. 12 minuten over 7. Blik op het weekend, uitzending 142. En deze week, toevallig wijs een keertje niet in mijn eentje. Joost, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je kan het even uit. Wat kom jij vandaag doen hier?
1: Ik kom even meekijken bij de beste, misschien wel de beste show op Roulette FM.
0: Nou, daar kan ik geen uitspraak over doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we gaan het zo meteen nog even hebben over jouzelf. Bij de maandagavond zit jij.
1: Ja.
0: Zo meteen uitgebreid over jou. Wie jij bent, wat je doet, waar je echt zit. Verder gaan we het ook nog even met z'n tweeën hebben over Roxy Dekker, haar nieuwe album. Ik heb het twee weken geleden, toen het uitkwam, heb ik het al even de zender opgegooid in Vogelvlucht. Maar we gaan nu even een kleine nabespreking doen. Wat vind jij ervan? Wat vind ik ervan? Volgens mij twee verschillende generaties zijn wij.
1: Ja, twee verschillende meningen kan ik er wel van.
0: Twee verschillende meningen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ook de New Music Friday update wat er aankomt. Rubens onderzoeksredactie, zo meteen ook nog het spelletje Oud en Nieuw bijvoorbeeld. Pimpampet, een muziekeditie en ook hoeveel procent van de mensen. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar jouw mening, Joost, bij die hoeveel procent van de mensen.
1: Ja, kijk hoeveel ik er goed heb.
0: Ik ben heel benieuwd. Over een uurtje maak ik die bekend. En ja, laat vooral weten dat je erbij bent vanavond. Je kan een appje sturen naar 06 16 14 36 80. En met daarin een, het kan eigenlijk van alles zijn. Een gek verhaal, iets wat je hebt meegemaakt vandaag. Iets wat je morgen gaat doen. En als jij zegt, ik wil heel graag delen wat ik vandaag als avondeten heb gehad. Dat zou zomaar kunnen. Ik had bijvoorbeeld paella. Wat had jij, Joost?
1: Heerlijk. Ik had een currytje uit de vriezer.
0: Een currytje, ook heel lekker.
1: Ja
0: dat moet. Het is gewoon een currytje. Lekker vrijdagavond, toch?
1: Ja, lekker makkelijk.
0: Dan kan het zeker. En als je dat wilt delen, kan het allemaal. 06 16 14 36 80. En om afsluiten nog even het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met een temperatuur van 16 graden. Morgen dan ook kans op wat regen, dan in de namiddag. Morgen ook heel wat wind. Dat allemaal bij elkaar, een temperatuur van 21 graden.

0: Hoeklet FM, de vrijdagavond. Willy William en Iqua, zoals we dat mooi uitspreken in het... wat zal het zijn? Spaans? Italiaans?
1: Ik heb geen idee.
2: Ik heb ook geen idee.
3: Oud en nieuw.
0: Wat ik wel weet is dat het de hoogste tijd is voor het spelletje Oud en Nieuw. Waarbij je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. Of een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. En deze week gaat de battle tussen Scoop en Drop It uit 1999. Net aan een oude plaat. Ja.

0: Shakira en Burna Boy, Dai Dai.
1: Ruben Kai.
0: En niet Dai Dai, maar Hi Hi Joost. Goedenavond.
2: Hi Hi.
3: Hallo.
0: Ja, ik had net gezegd, we gaan jou even introduceren. Ja, brand los. Je bent van de maandagavond. Vertel.
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je daar? Hoe lang doe je het?
2: Ik zit nu 2 jaar als sidekick en producer bij Maandagavond met Taaf. En verder, ja, ik doe zo af en toe nog wel eens wat andere dingetjes. Ik spring bij een ander programma. Zoals bij Bert, Ben en Bert heb ik wel eens
0: sidekick. Ja, dat ik je vertelde net inderdaad, dat je bij Bert toen was. Ben was er toen niet, Ben en Bert zijn op de woensdagavond een duo tussen 7 en 9. Maar toen was Ben was er even niet.
2: Ja.
0: En toen was jij de invaller van Ben eigenlijk. Toen
2: Klopt.
0: Het Bert en Joost.
2: Ja, dat was heel leuk. Heb je het programma nog nooit geluisterd? Ga dat doen. Dat is echt woensdagavond tussen 7 en 9.
0: Ik zei net tegen jou, inhoudelijk is het echt een mega goed programma. Ja. Er zijn altijd gasten. Ja. Er is altijd iets om voor te luisteren. En dat vind ik, dat is echt de kracht van Ben en Bert op woensdagavond. Er is altijd wel iets daar wat je denkt van, oh, maar dat is leuk.
2: Ja.
0: Altijd. Er is geen enkele uitzending die dat niet heeft op woensdagavond. Kijk, ik heb zeker een uitzending gehad dat je echt denkt van, er gebeurt niks. Er gebeurt niks in deze uitzending. Oké, prima.
2: Nou, jouw uitzending is ook wel het feest.
0: Ja, altijd. Een feestje is altijd. Maar inhoudelijk is het niet altijd even goed.
2: Nee.
0: Maar de kracht van woensdag is echt dat het wel echt altijd goed is.
2: Ja, en Ben die maakt die muziek zelfs samen. Die gast weet zoveel van muziek.
0: Ja, dat is echt een wandelende encyclopedie als het gaat om muziek. Dat is echt intens.
2: Ik moest het de laatste keer doen. En ik kwam erachter hoe moeilijk dat is om rond een bepaald thema of zo gewoon nummers te zoeken.
0: Ja, dat is heel lastig.
2: Maar goed, nee, goede tijden. En vanavond schuif ik een keertje hier aan. Het is ook een tijdje geleden. We hebben het wel eens gedaan.
0: Het is zeker een tijdje geleden. Ik kan me niet herinneren wanneer het was. Ik denk dat het genoeg zegt dat het te lang geleden is.
2: Het is te lang geleden.
0: Nee, ik vind het hartstikke gezellig dat je erbij bent. Want ja, op maandagavond is er... Ja, je bent natuurlijk nu met vakantie, vertelde je.
2: Ja, ik ben met vakantie geweest.
0: En volgens mij is het maandagavond niet heel veel dat je hier bent. Of?
2: Het is een beetje... Het af en toe wel, af en toe niet. Het wisselt een beetje af, inderdaad. Ja. Dus het is leuk om een keer weer aan te haken. Het is een tijdje geleden.
0: Ja, en je bent natuurlijk hier ook een klein beetje om een beetje de techniek een beetje mee te koekeloeren.
2: Ik zit al een beetje op jouw vingers te kijken wat je aan het doen bent.
0: Ja, snap je het een beetje, wat ik allemaal aan het doen ben?
2: Ik snap de basisprincipes.
0: De basisprincipes,
2: dat is ook zo'n lekker algemene term.
0: Ja, ik wou net zeggen, algemener kan het bijna.
2: Nee, er valt nog genoeg te leren, dat is één ding dat zeker is.
0: Nou, dan ben je hier bij het juiste adres, denk ik.
2: Ja, je bent hier aan het juiste adres voor een heerlijke vrijdagavond, volgens mij.
0: Nog 1,5 uur tot 9 uur, want Jesse Sprikkelman en die X-Vibe. Het programma na mij is gestopt.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, dus vorige week was de laatste uitzending.
2: Oh, wauw.
0: Dus het is nu de vrijdagavond. Ik ben de vrijdagavond. Ik heb niet meer iemand na mij. Dus ik sta er alleen voor om jou als luisteraar een goede vrijdagavond en een top weekend in te loosten.
2: Ja, Ruben Kai is de vrijdagavond van Roulette FM.
0: De vrijdagavond van Roulette FM.
2: Daar moet je een jingle van maken.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Misschien moet ik dat toch even een keer gaan doen.
2: Ja.
0: Laat ik even snel ergens gaan zitten en dan gaat dat geregeld worden.
2: Goed zo.
0: Laten we dat doen.

0: Aspa en Free Your Mind. En dan maak ik het iets over 7:30. Zometeen de New Music Friday Update met een remix van een nummer waar ik het toevallig vorige week nog over heb. Dat staat ook op Spotify, mocht je het gemist hebben. Zoek mij even op Ruben Kaai op Spotify, dan kan je die talk ook gewoon even terugluisteren. Maar er is een hit wat na 18 jaar weer helemaal populair is. Een Nederlandse hit, onder andere door TikTok. En daar is een remix op gemaakt. En die remix is vannacht uitgekomen en die hoor je zometeen in de New Music Friday Update. Dat zometeen, ook zometeen de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw. Op dit moment staat de oude plaat voor. Je kan nog even stemmen, dat kan via 06 16 14 36 80. Door middel van een tekst- of spraakberichtje. Zometeen daar dan ook de uitslag van. En zometeen Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Na het regennieuws, 7:30.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Op het nieuwe lyceum in Bilthoven is de discussie ontstaan over het advies aan leerlingen om met een MacBook naar school te komen. Ouders krijgen in de communicatie vooral informatie over Apple-laptops, terwijl goedkopere Windows-alternatieven nauwelijks worden genoemd. Vader Geert-Jan Wolters die vindt dat de school daarmee de indruk wekt dat een MacBook de standaard is, terwijl veel gezinnen die hogere kosten niet kunnen dragen. School zegt dat de ICT-ondersteuning voor Windows beperkt is en dat sommige programma's alleen op Apple werken. Toch blijkt uit de oude raad dat meerdere leerlingen met Windows-laptops geen grote obstakels ervaren. Vader Geert-Jan Wolters die hoopt op betere informatie van de school, zodat niemand zich onder druk gezet hoeft te voelen. De droogtesituatie in Zuidoost-Utrecht verbetert langzaam, maar de veiligheidsmaatregelen blijven nog wel van kracht. Dat stelt het Hoogheemraadschap deze week. De regen van de afgelopen weken, daardoor is de waterstand gestegen, maar de grondwaterstand is nog altijd te laag voor de tijd van het jaar. Zo blijft een verbod op het gebruik van grondwater aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug nog altijd van kracht. Wanneer deze maatregel wordt ingetrokken is niet bekend. Enerzijds zijn vanaf vandaag op verschillende plekken sporen van het slavernijverleden te ontdekken. Via een nieuw gratis boekje zie je allerlei verbindingen met oud-inwoners van Zeist en het verleden. Denk hierbij aan straatnamen, maar ook plekken waar het verdiende geld met de slavenhandel in mooie panden is geïnvesteerd. Het boekje Sporen van het slavernijverleden in Zeist is verkrijgbaar bij de gemeente, culturele instellingen en de boekhandel.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Emmeloord is een ongeluk gebeurd bij de Ketelbrug. De weg is dicht, je kunt het beste de omleidingsroute U18 aanhouden. Verder vielen op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein, daar ook nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk op omroepzout.nl.
0: Ruben Kaai. Zometeen de New Music Friday Update en ook de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw naar Rutger van Barneveld.

0: Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Afgelopen nacht, 12 uur, zijn er weer een groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuws uitgebracht en welke je zeker dan moet gaan beluisteren. En ik heb er eentje, want vorige week had ik het over een nummer wat helemaal populair was uiteindelijk. So Incredible van Ilse de Lange. Na 18 jaar is die weer populair geworden door TikTok.
2: Heerlijke
0: plaat. 2008 is die uitgekomen. En er zijn natuurlijk honderden remixes over gemaakt. Maar eentje, die wil ik toch even in een zonnetje zetten. Die is namelijk van influencer Lissara. Ken je denk ik wel?
2: Ja, ken ik. Ja. Zeker.
0: Zij is influencer en zij is DJ gaan doen. Ja. Zij is gaan DJ'en. Staat op podia en grote festivals heeft ze gedaan. En nu heeft ze ook een remix uitgebracht van So Incredible.
2: Je keek me aan alsof je dacht dat ik haar niet zou kennen.
0: Ja.
2: Ik zag een twijfelende blik mijn kant uit.
0: Ik had ergens wel een twijfelende blik van, ga jij haar kennen? Ja, ik weet het niet. Maar
2: ik leef onder een steen en ik zit niet op social media, maar haar ken ik.
0: Kijk, nou, dat is mooi. En de remix, hoe die heet, wat denk je?
2: So Incredible.
0: So Incredible remix. Dat is een echt wel een originele naam, vind je niet?
2: Prachtig.

0: Lisara en So Incredible, de remix daarvan. Ja, ik wilde hem even opzoeken. Ja. Zo van, dan weet je wat het origineel nou was, welke hit nou ongelooflijk omhoog ging. Alleen het nummer is zo kort dat ik hem niet eens de tijd kreeg om op te zoeken.
1: Om op te zoeken, nee.
0: Ja, het is in ieder geval, het originele is dit. Dit is de hit uit 2008, So Incredible van Ilse de Lange. Dat is een goed nummer, toch?
1: Ik vind het een heerlijke plaat. Het origineel.
0: Het origineel vind ik echt fantastisch. Ik vind de remix vind ik goed. Alleen de originele plaat is toch wel voor mij... Dat gaat toch nog een... Ja, dat is toch net iets lekkerder.
1: Ja, dus dit, en ik vind het ook heel leuk dat tegenwoordig... Ja, dat je inderdaad muziek opnieuw wordt ontdekt. Ook nieuwe generaties die dit anders nooit hadden gehoord misschien.
0: Nee, dat is het hele ding. Dat nieuwe generaties gaan hier gewoon weer opnieuw op. Ik weet nu, daar gaat weer in de hitlijsten nu.
1: Ja.
0: Dat is mooi, toch?
1: Dat is prachtig. Dat is, ja, ik vind het leuk dat dat zo werkt.
0: En dan, ja, nou, en ja, 18 jaar ook weer.
1: Dat
0: hè?
1: Is ook ziek.
0: En dat is precies mijn leeftijd. En dan komt hij nu weer ineens in de hitlijst.
1: Jij bent geboren in...
0: 2008.
1: Wauw.
0: Ja, ik ben een paar maanden ouder dan dit nummer.
1: Jij bent net uit de luiers, joh.
0: Ja, ja toen wel, ja. Bizar.
2: Oud en nieuw.
0: Terug naar het spelletje Oud en Nieuw, de uitslag daarvan. Je kon kiezen uit twee platen, een oude plaat of een nieuwe plaat. En de oude plaat voor deze week was Scoop It. Of nee, Scoop Drop It. Ja,

0: En ja, er kan maar één winnaar uitkomen eigenlijk, hè Joost?
1: Ja, dat is waar,
0: Dat is wel het simpele spelletje. Oud of nieuw, of is één winnaar. En de winnaar voor deze week is Scoop and Drop It. Nu

0: Eerkertje van deze week, Rondé en Running Away. Morgenochtend rond 10:45 een nieuwe eerkertje. Zeg, we hadden net even buiten de uitzending over het nieuwe album van Roxy Dekker.
1: Ja.
0: Jij dacht, we kunnen het wel even bespreken.
1: Ja, daar kunnen we het wel even over hebben. Maar volgens mij, jij bent de ontdekker van Roxy Dekker,
0: ik kan wel stellen,

0: van het refrein op haar social media. En die klinkt zo.
1: Het is een tijdje geleden dat ik het uitgebracht.
2: Dat is een tijdje geleden.
1: Ja.
3: Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die pil.
0: Ja, wanneer het nummer uitkomt is niet helemaal bekend. Maar er gaan wel wat geruchten rond. En dat is eind maart, begin april.
1: Ja, het werd 4 april uiteindelijk.
0: Het werd inderdaad 4 april.
1: Sugar daddy.
0: Sugar daddy. En nu is het een grote artiest geworden, kan ik wel vertellen. Ze is vast bij de streamers, was ze gisteravond, trad ze op.
1: Ja.
0: En nu?
1: Ze heeft 2 studioalbums nu.
0: Ze heeft nu inderdaad 2 studioalbums. De eerste, Mama I Made It, wat ze geroepen heeft tijdens toen ze een award won. En nu heet haar nieuwe album Superstar.
1: Superstar.
0: En ik heb even een fragmentje. Dit zijn de albumnummers van Superstar. En

0: zijn de nummers op eentje na, moet ik zeggen. Die ga ik zo meteen draaien. De nummer 1, Bare Minimum, ga ik zo draaien. Die zit ook nog op. Dit is een minuutje van al haar nummers in het album. Volgens mij, hoe lang duurt die, Joost?
1: Nou, ik moet zeggen, Bare Minimum heeft ze vrij letterlijk genomen voor het maken van dit album, volgens mij. Want er staan 8 nummers op en het duurt 19 minuten.
0: Ja, het zijn wel korte nummers, ja.
1: Het is echt de Bare Minimum voor een studioalbum, als je het mij vraagt.
0: Nou, dat denk ik ook wel, ja. Vroeger was het allemaal veel langer, natuurlijk. Maar net die remix die ik draaide in de New Music Friday Update, die duurde ook maar 1 seconde. Of nee,
1: 1 seconde.
0: 1 minuut en 50 seconden of zo.
1: Ja.
0: Dat is heel langzaam.
1: Het is, ik vind het wat mager, maar jij was wel enthousiast volgens mij.
0: Nou, ik ben zeker heel enthousiast. Er staan wel een aantal nummers in mijn playlist, ja.
1: Ja, er zijn wel weer, maar zijn het ook weer potentiële hitjes zoals Sugar Daddy, Satisfyer, Anne Fleur Vakantie?
0: Ik denk het niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk het niet. Of het nog opgepakt gaat worden, dat kan. Maar tot nu toe is het nog niet echt een heel... Ja, Bare Minimum is wel een van de grotere hits.
1: Ja.
0: Maar het is niet dat je denkt van, het is niet zo groot als Sugar Daddy.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat stadium er voorbij is, tenzij ze dan echt een mega hit nog uit gaat brengen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik heb er een klein beetje mijn twijfels in.
1: Ja, misschien het momentum toch een beetje weg.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk het gaat net te snel, denk ik.
1: Ja.
0: Maar los van dat, ik vind ze allemaal fantastisch.
1: Ja.
0: Maar ik ben natuurlijk ook Roxy Dekker fan, dus toch wel echt mijn guilty pleasure.

0: guilty pleasure, kan ik wel zeggen. Roxy Dekker en Bare Minimum.
1: Rox, ja, heerlijk.
0: Ja, ik vind het echt dat is echt mijn guilty pleasure. Maar mijn vraag, wat is jouw guilty pleasure? Dan zeg ik, alles van Roxy Dekker.
1: Alles van Roxy Dekker.
0: Ja, het kan maar schelen welke.
1: Is dat een guilty pleasure? Nee, toch? Dat is heel sociaal geaccepteerd, volgens mij.
0: Ja, dat wel. Maar het is soms, ik heb wel reacties van, oh, echt, Roxy Dekker. Oh, vind ik hem niet leuk.
1: Ah, maar ja. Jij luistert ook wel heel veel Roxy Dekker, dus ja.
0: Nou, niet, ja, wel vaak, ja. Niet elke dag. Nee, mijn muzieksmaak is echt heel verschillend. Ik loop er nu stage bij Slam en dat is echt niet Roxy Dekker.
1: Nee, het is wel een jonge zender.
0: Nou, het is dat zeker. Nou, volgens mij in de hitlijst van Slam staat dit op nummer 1, Bare Minimum.
1: Ja.
0: Dat staat op nummer 1. Maar ja, wij draaien op Slam draaien we echt van alles. Dat gaat echt weer de dance-achtige dingen naartoe. En ja, als ik zelf radio luister op Spotify, dan is het weer dit. Dan is het weer meer Nederlandstalig. Dan is het weer en ook dance. Dus het gaat bij mij van hot nemen.
1: Maar op het beste station van Nederland, Roulette FM, draaien we gewoon lekker Roxy Dekker.
0: Ja, en draaien we eigenlijk gewoon alles. Weet je, zometeen Clouseau wat er ook nog aankomt.
1: Ja, maar eerst nieuws volgens mij.
0: Ja, en ook. Hoeveel procent van de mensen, en voor ik het vergeet, moet ik het even bekendmaken. Want ik hoor graag welk percentage jij denkt bij hoeveel procent van de mensen die doet alsof ze het begrijpen. En die zoekt het dan alsnog later zelf even op.
1: 100%.
0: Nou ja,
1: we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Ik weet jouw antwoord denk ik wel.
1: Ik denk er nog even goed over na.
0: 06 16 14 36 80 stuur de percentage dan zo meteen het antwoord. Hoeveel
2: procent van de mensen? Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: In de buurt. Roulette FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorn Jonker.
11: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
10: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
14: Roulette FM. Blik op het weekend met

0: slam hit is dit.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee of ik het überhaupt mag zeggen, slam hit.
1: Nee, jij plucht wel heel erg een ander station hier.
0: Ja, ik moet toch een beetje wat voor massage bedrijven en de pluspunten moet ik ophalen. Hè?
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Ja, dat moet je wel doen, toch?
2: Vrijdagavond.
0: Nu het er toch over hebben.
2: Even na 8.
0: Ik was bij de buren, de oranje buren van de Nederlandstalige, had ik even geplukt. Goed, hè?
1: Goed.
0: Pluspunt opgehaald. Vond ze leuk. Plots van de reclame, het nieuwsoverzicht. Pro, VVD en D66 en ook CDA die vormen de nieuwe coalitie in de gemeente De Bilt. Dat meldt formateur Sander van Waver aan de gemeenteraad. En vooraf is afgesproken dat de SP niet mee onderhandelt, maar wel na afloop kan kiezen om mee te doen in de coalitie. Maar zonder wethouder te leveren, dat zegt Van Waveren. De SP heeft nog niet besloten of de partij dan daadwerkelijk aansluit.
1: Ja.
0: Dat is een beetje het nieuws vanuit de verkiezingen hier.
1: Eindelijk, wou ik eigenlijk zeggen.
0: Nou ja, ik wou net zeggen, dit heeft wel een tijdje geduurd.
1: Ja, ik had er op een gegeven moment weinig vertrouwen in. Volgens mij hoorde De Bilt ook bij een van de laatste gemeenten in Nederland die uiteindelijk...
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik volgens mij... Net voor de grote zomervakantie van de scholen,
1: ja.
0: dat ik toen gemeld heb dat ze nog steeds niet een akkoord hadden.
1: Ja.
0: En dat we een van de laatste provincies of de laatste gemeente waren waarvan dat nog moet gebeuren. Het is echt bizar.
1: Dan moet je nagaan. Ja, de gemeente De Bilt, lekker bezig.
0: Ja, nou, het is dus gelukt. Dat is
1: het is gelukt. Applaus. Ja, ja, ja.
0: Goed, het terrein van het Kooi Baksteencentrum in Bilthoven is verkocht en wordt ontwikkeld tot een kleine nieuwbouwwijk. Deze locatie biedt de kans om een centrale plek nieuwe woningen toe te voegen voor verschillende doelgroepen. Al is Erik Schimmel, adjunct-directeur bij Van Wijnen Projectontwikkeling. Aan de Rembrandtlaan in Bilthoven gaat Van Wijnen circa 56 woningen realiseren. Het gebied valt onder de spoorzone. Het gebied rond station Bilthoven, waar de gemeente De Bilt de komende jaren ruimte maakt voor wonen, werken en ontmoeten. Ik heb daar ooit vorig jaar mijn profielwerkstuk over gedaan. Twee weken geleden is het inmiddels.
1: Over de spoorzone?
0: Ja, over de spoorzone in Bilthoven. En toen ben ik helemaal langs geweest.
1: Ja.
0: En helemaal mensen geïnterviewd en zo.
1: Wat waren je belangrijkste bevindingen? Of in een notendop?
0: Dat het heel lang duurt. Dit staat al sinds... dit staat al ruim 20 jaar staat dit al op de planning dat ze dit gaan doen.
1: Ja.
0: En twee jaar geleden zeiden ze van ja, dit gaat hem worden. Dit gaan we doen.
1: Ja.
0: En het is nou nog steeds niet gebeurd.
1: Nou ja, misschien de nieuwe coalitie die dan even gas erachter gaat zetten.
0: Ik mag het hopen, want het mag wel een keer gebeuren, vind
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ook hier genoeg woningnood en mensen die...
0: Nou, nogal ja.
1: Ja.
0: Nogal. Ik wil niet zeggen dat ik heel dringend op zoek ben naar een woning, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat wel zijn.
1: Heb je nog een woning voor Ruben Keijer?
0: Ja. Nou, ik woon gewoon lekker thuis. Vind ik lekker goedkoper, hartstikke fijn. Vind ik prima.
1: Lekker man, geniet ervan, kan ik je zeggen, want het is echt...
0: Het is toch best lekker, hè?
1: Luxe.
0: Ik ga er lang gebruik van maken, zolang mijn ouders het nog prima vinden.
1: Op een gegeven moment schoppen ze eruit.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat het over een paar helemaal klaar is. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een temperatuur van 16 graden. Morgen kans op regen. Ook wat wind en een temperatuur van 21 graden. Hoeveel procent van de mensen? Zo meteen antwoord op hoeveel procent van de mensen doet alsof ze begrijpen. Als we het begrijpen en zoeken we dan nog later even op.
1: Ja.
0: Tijd op het antwoord zometeen. En ook zometeen Rubens onderzoeksredactie. En ik heb daar toch iets bijzonders in onderzocht. Dat wil je niet weten.
1: Nou,
0: dat wil je eigenlijk wel weten. Maar dat weet je dan pas over exact 2,5 minuut. Je

0: Hugo en Moving to the Sun. En daarover gesproken, de zon, dat is een planeet. En ik dacht, waarom heet de zon, of in ieder geval een planeet, waarom heet de planeet een bijvoorbeeld Jupiter? Waarom heet die Jupiter? Waar slaat dat nou op? Nou, daar is dus iets achter. En daar heb ik mijn onderzoeksredactie even aan het werk voor gezet.
1: Ja, onze uitgebreide onderzoeksredactie hier bij Blik op het Weekend.
0: Precies. En dat heb ik dus uitgezocht. En daarom is het tijd voor
2: Rubens onderzoeksredactie.
0: Precies. Nou, ik heb het antwoord. Namelijk de planeten in ons zonnestelsel. Die zijn namelijk vernoemd naar Romeinse en Griekse goden. Ik heb even alle 8 planeten. Waarom die dan zo heten? We beginnen met Mercurius. Die staat het dichtst bij de zon. En deze is vernoemd naar de Romeinse god Mercurius. Vanwege de snelle draai om de zon. Echt een logische beredenering zit er ook
1: achter. Oké, ja, ze hebben erover nagedacht.
0: Zeker. Venus, dat is de tweede planeet van ons zonnestelsel. Vernoemd naar Venus. Ja. De Romeinse godin van de liefde. Venus is net zo groot als de aarde.
1: Okay.
0: Ik weet niet waarom ze dat hebben genoemd.
1: Misschien kun je er ook nog wel gaan wonen als Mars niet werkt.
0: Ja, dat zou net zo goed kunnen, ja. Dan de aarde waar wij ons nu bevinden. Jij ook, ik ook, jij ook, Joost.
1: Ja.
0: Nou, die is vernoemd naar Gaia, een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de oermoeder, oftewel de aarde, de moeder van de mens.
1: Moeder aarde, ja.
0: Zo simpel is het. Dan Mars, de vierde planeet. Deze is rood. En ja, ze is vernoemd naar de god van de oorlog. Rood, slecht, oorlog.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat vond ik ook wel mooi. Hè?
1: En waarom willen we daar zo graag naartoe dan met z'n allen?
0: Ik denk om oorlog te voeren. Ik zou het echt niet weten. Ja, liever niet alleen. Maar goed.
1: Space war.
0: Dan Jupiter. Die is vernoemd naar de Romeinse god Jupiter. Dat is de grootste van het zonnestelsel. Ook leuk om te weten. Saturnus. Naar de Romeinse god Saturnus. Ja, logisch. Romeins.
1: Ja.
0: Uranus. Die is vernoemd naar de Griekse god Uranus. En dat staat voor de hemel.
1: Wauw, Uranus doet me altijd een beetje denken aan Urbanus.
0: Ja, nog Choco. Neptunus die is vernoemd naar de Romeinse god van de zee. En het zijn dus allemaal best wel oude namen van goden.
1: Ja.
0: Dan Pluto, niet de hond van Mickey Mouse. Maar nee. Die is vernoemd naar de gelijknamige Romeinse godheid. Maar die wordt vanaf 2006 geen planeet meer genoemd.
1: Nee, is dat even kloten.
0: Ja, dat is toch even jammer.
1: Ja.
0: Ik vond het dan lullig om die dan de buiten te sluiten. Want die was ooit wel een planeet.
1: Ja.
0: En dan voelt hij zich misschien buitengesloten en dat wil ik dan toch niet hebben.
1: Nee, dat kunnen we niet hebben.
0: Nee, in Rubens onderzoek kunnen we dat echt niet doen.
1: Nee, we sluiten niemand buiten hier.
0: En ook geen planeten.
2: Rubens onderzoeksredactie.

0: Vattenplaat!
1: Nou, dat kan je wel zeggen, Vattenplaat.
2: Wat een takkenherrie, man.
1: Kijk, het is natuurlijk wel vrijdagavond. Ik dacht, dat kan wel een keertje.
2: Tuurlijk,
1: ik
2: lekker,
1: kwam
2: man.
1: Deze, dat zei ik net, ik kwam deze jingle tegen. De Vattenplaat. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk is het wel heel goed.
0: Vattenplaat!
1: Ja, dit vind ik eigenlijk wel heel goed.
2: Een hele foute plaat, ja.
0: Foute plaat.
1: Ja, vind ik toch komisch.
2: Ja, mooi.
1: Ja, mooi toch?

0: Eigenlijk had ik een goed verhaal, oké? Dat ken je die meme goed verhaal?
1: Ja.
0: Die had ik eigenlijk hier neer moeten zetten.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik heb het idee dat jij een beetje te veel lol begint te krijgen.
2: Goed verhaal.
0: Ja, die heb ik wel, ja. Hoeveel procent van de mensen? We moeten gewoon door. Elke week een nieuwe aan jou ronde vraag. Hoeveel procent van de mensen datgene doen? Ik maakte net de hoeveel procent van deze mensen... Ja, nee, precies. We zeggen gewoon hoeveel procent van de mensen doet alsof ze begrijpen wat het is en zoekt het daarna alsnog op. Wat denk jij, Joost?
1: Ja, nou, ik riep eerder al heel erg dapper. Nou, 100%. Iedereen doet dat.
0: Maar
1: ja,
0: ik weet ook wel vrij zeker dat heel veel mensen dit doen.
1: Ja,
0: dat,
1: maar
0: dat kan niet anders.
1: 100% is denk ik te veel. Ik ga voor 75%.
0: 75%. Ik heb hier ook iemand die redelijk met jou in de buurt is. 80%.
1: Kijk, dan zijn we met elkaar eens.
0: Ja, als ik zelf een gokje moet doen zonder dat ik weet wat het antwoord is.
1: Jij weet het al.
0: Ja, het staat hier toevallig voor me. Maar ik zou ook wel zeggen rond de... Ja, ik zou zeggen 70, 80, ergens daar.
1: Ja, toch? Wel veel.
0: Zou je wel zeggen?
1: Ik heb
0: mensen,
1: het wel eens gedaan. Heb jij het wel eens gedaan?
0: Ik heb het zeker wel eens gedaan. Ja. Echt heel vaak zelfs. Ja. Ik denk gisteren nog.
1: Ja, ik net nog toen je die knop aan het uitleggen was.
0: Ja, nou precies. Nou, maar goed. Het goede antwoord is 34%.
1: Oh.
0: En ik vind dat echt heel weinig.
1: Ja, een derde ongeveer. Ja.
0: En een derde. Ik heb vorige week vond ik het ook heel langzaam. Of heel langzaam. Vond ik het ook heel weinig.
1: Heel weinig.
0: Toen heb ik heel vaak gezegd dat het echt is onbegrijpelijk. Dit kan niet zo weinig zijn.
1: Ja.
0: Maar ik heb feedback gehad van mijn zusje. Dat mag ik zeg maar niet meer doen. Ik mag niet meer zeggen, oh, dat is wel heel weinig.
1: Dat vond zij niet leuk.
0: Nee, dat vond ze niet leuk.
1: Vond ze niet lachen.
0: Nee, dat vond ze niet leuk. Dat vond ze niet lachen. Want dat was dus te vaak dat ik dat gezegd heb.
1: Oké, nou ja, fijn dat iedereen meeluistert en meedenkt over de invulling van je programma.
0: Ja, dat vind ik heel fijn. Als je tips hebt, dan mag je het altijd doorgeven.
1: Ook als je geen familie bent van Ruben Kaai, kun je gewoon...
0: mag je het ook doorgeven.
1: Gewoon tips voor zijn welkom.
0: Mag allemaal. Tops ook.
1: Tops ook.
0: Tops zijn altijd welkom.
1: Nou, ik zie de

0: Misschien wel het kortste nummer wat ooit ooit gemaakt is.
1: Ja, maar gelukkig maar.
0: Ja, 1,54. Ja. Dat is toch een kort nummertje. Een coronanummertje ook, hè?
1: Een coronanummertje.
0: Ja, dit gaat terug naar 2020 is dit gemaakt.
1: Wauw.
0: Precies in coronatijd.
1: Wauw. Maar dan hadden ze eigenlijk alle tijd om een heel lekker lang nummer te maken. Maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Nee, dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Ik denk dat ze op een gegeven moment in quarantaine moesten.
1: Ja, ik denk dat ze met het nummer maken gewoon rekening hebben gehouden met het regionieuws wat we nu gaan.
0: Ja. hoe lang is dat? 1,38. Nou, bijna. Ja. Bijna. Goed, zo meteen dus inderdaad de regio nieuws ook. Ga ik het nog even hebben over iemand die ik al gedraaid heb precies een uur geleden. Rutger van Barne, want hij heeft namelijk iets gedaan. Ga ik weer slam promoten.
1: Nou ja, ik denk dat Rutger gewoon boft dat hij 2 keer gedraaid wordt op roulette vanavond.
0: Nou, maar kijk, nu heb ik ook, dit is landelijk al opgepakt. Ja. Het staat in elk nieuws. Op elke nieuwswebsite is het tv heeft het zelfs gehaald.
1: Wauw.
0: En een ander radiostation wil het ook al draaien. En ik ga het zo meteen ook doen.
1: Kijk.
0: En deze komt er ook aan. David Guetta en I'm Good.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Pro, VVD, D66 en CDA vormen de nieuwe coalitie van de gemeente De Bilt. Dat meldt formateur Sander van Waveren aan de gemeenteraad. De onderhandelingen over een akkoord liepen sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Asielopvang, betaald parkeren en financiën waren de grootste struikelpunten. En begin oktober zal het akkoord worden gepresenteerd, waarna tijdens de raadsvergadering de wethouders worden verkozen. Busvervoerder Keolis slaat alarm over zijn financiële situatie. Het bedrijf dat sinds december het streekvervoer verzorgt in grote delen van de provincie Utrecht leidt veel grotere verliezen dan verwacht. In de vertrouwelijke brief van de Provinciale Staten staat dat Keolis een noodsignaal heeft afgegeven en dat meerdere scenario's worden uitgewerkt voor mogelijke ingrepen. De vervoerder wijt de verliezen vooral aan de krappe arbeidsmarkt en de operationele problemen. De provincie noemt de situatie teleurstellend en merkwaardig. Zowel Keolis als de provincie willen geen details geven. De rechtbank van Midden-Nederland buigt zich de komende weken over de vraag of de 152 asielzoekers mogen blijven op landgoed Paleis Soestdijk. Stichting Behoud het Borrebos staat tegenover de gemeente Baren en het COA. De stichting zegt dat de natuur onder druk staat sinds de marechaussee-kazerne in het bos is omgebouwd tot opvanglocatie. De opvang begon 5 jaar geleden met 50 asielzoekers en is uitgegroeid tot de huidige 152. De stichting verwijt de gemeente verder dat er ook niet is gekeken naar alternatieve locaties. Over 6 weken doet de rechter uitspraak.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Verkeersinformatie vanuit deze regio. Files zijn er niet, flitsers ook niet. Wel een wegafsluiting waar je even rekening mee moet houden. Ik sta op de A27 tussen Utrecht-Gorkum bij knooppunt Lunetten. Naar de A12 richting Den Haag is dat. Die verbindingsweg is daar dicht. Komt door een spoedreparatie. Mocht je er alsnog rijden, toevalligerwijs, dan kan je bij afslag 29 keren. En dat staat gelijk aan afslag Houten. Wel goed om te weten. Toch? Ja, vind ik wel goed om te weten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een kans op... Nee, dat is morgen pas. 16 graden. Morgen dan kans op wat regen. Helaas, eind van de middag vooral. Kut, dan moet ik net fluiten.
1: Oei.
0: Oh, dat is, oh, nee, ik heb, oh, daar had ik echt helemaal geen zin in ook.
1: Nat pak halen morgen.
0: Ja, shit. Nou ja, uiteindelijk ook wat wind. Temperatuurtje van 21 graden.
2: Ruben Kaai.
0: En zo meteen ga ik het even hebben over Rutger van Barneveld. Hij heeft namelijk iemand gekofferd die hem gedraaid heeft op Lowlands.

0: Roulette FM, David Guetta en I'm Good. Afgelopen dinsdag was bij mij op stage Rutger van Barneveld te gast. En dat gaat leuk terug. Degene bij wie ik stage loop, Jarno van der Wielen, DJ daar. Die was op Lowlands en die kwam daar Major Lazer tegen. En die heeft gezegd, drijf in een leuke Nederlandse hit. Die Nederlandse hit was de zwoele zomernachten. En daarmee kwam er een samenwerking tussen Rutger van Barneveld en Major Lazer. En nu heeft Rutger van Barneveld ook wat teruggedaan. Wat dat is, hoor je zo meteen.
1: Ja.

0: Temper City en Ian Asher en Self-Aware. Hey, dan even iets anders. Een uur geleden heb ik hem gedraaid. Rutger van Barneveld. Jij kent hem ongetwijfeld.
1: Ja, nu wel.
0: Nou, nu wel. Ik ken dus mensen die hem nog. Ik weet dus van mensen die dat nog nooit van gehoord hebben. Vind je toch ook bijzonder?
1: Nou ja, ik voor vanavond ook niet. Dus ja, ik snap
0: niet.
1: Het. Nee, ja, sorry.
0: Heb je echt nog niet gehoord?
1: Nee, ik leef onder een steen, man. Weet ik veel. Maar ik ben blij dat jij mij introduceert. En twee keer vanavond zelfs. Dus,
0: ja, dit is dat nummer. Van dit nummer is hij helemaal bekend geworden.
1: Ja, nou, dat heb ik helemaal gemist. Het zal aan mij liggen. Dus ga verder.
0: Ja, heel bijzonder. Maar het was zelfs zo erg dat Major Lazer dit heeft gedraaid op Lowlands. Dit nummer, het publiek is helemaal losgegaan. En Rutger van Barneveld heeft namelijk, die heeft iets teruggedaan. Hij heeft namelijk een cover gedaan van Major Lazer.

0: Ja, goed toch?
1: Ik denk de hele studio is niet op kop, denk ik.
0: Nou ja, ik was hierbij. Ik heb net het filmpje laten zien. Ik was hierbij en hij zei meteen, dit moet uitgebracht worden. Dus misschien komt er nog een staartje aan vast. Zo zou maar kunnen. En dit is het origineel Lean On van Major Lazer en DJ Snake.
2: DJ

0: Major Lazer, DJ Snake en Lean On.
1: Pim-pam-pet.
2: Muziekeditie.
0: Elke vrijdagavond spelen we het spelletje Pim-pam-pet muziekeditie. Het is eigenlijk heel simpel. Ik draai aan het Pim-pam-pet rad. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het rad heeft er zin in. Hij is warm gedraaid.
3: Ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook rete benieuwd. De letter die eruit is gekomen is de letter S. De letter S is daaruit gekomen. En aan jou dan de vraag. Heb jij nou een leuke artiest die begint met de letter S? Dat is wel heel belangrijk. Laat het dan even weten via een appje via 06 1614.

0: Ja, je wil mij geen moes zien maken.
1: Nou, ik kan je vertellen. Mij ook niet. Ik heb ik met Rutger van Barnet een dansje gedaan.
0: Oh ja?
1: Ja, dit. Alleen maar dit.
0: Alleen maar dit.
1: Ja, dat kan ik wel. Ja, dat van kan links ik naar rechts
0: wel.
1: Stappen.
0: Oh, dat kan ik ook.
1: Op radio heb je er gereed mee, maar naar links en rechts stappen. Wel heel leuk.
0: Ja.
1: Op dat nummer Zomer zonder strand. Ken je dat?
2: Denk het niet?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee.
0: Vraag stellen is de vraag beantwoorden.
1: Ja, dus hier. Zomer, zon en strand. Oh, kut. En dan alleen maar dit. Alleen maar van links naar rechts.
0: Links naar rechts, ja.
1: Dan gaat hij nou zingen.
3: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland.
1: Oké. Okay.
3: Met mooie meiden.
1: Dit is radio van niveau.
3: Pim,
0: pom, pet. Nog nooit gehoord.
1: Dat dansje ook. Het blijft vrijdagavond, kan gewoon. Terug bij het spelletje Pim, pom, pet, muziekeditie. We hebben net aan dat rad gedraaid. Daar kwam de letter S uit. En ik hoorde jou zeggen dat jij een guilty pleasure had. Toevallig begint dat ook met de letter S.
0: Ja,
1: S10.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, je had het natuurlijk aan het begin van de uitzending over jouw guilty pleasure. Dat is Roxy Dekker.
1: Ja.
0: En toen zat ik eens te denken van, nou, ik heb ook wel een artiest waar, dat is toch wel een beetje mijn guilty pleasure. Normaal luister ik een beetje naar rockmuziek, gitaren, lekker drumstelletje erbij.
1: Ja.
0: En, maar dit album Mijn Haren Ruiken Naar Vuur van haar, dat is, dat is blijven hangen. En dat is gemaakt met de keyboardist van een band waar ik graag naar luister. Dus
1: kijk.
0: Zodoende, ja. En ik ben er helemaal ingerold.
1: En vandaar jouw guilty pleasure S10. Mijn haren ruiken naar vuur. En die zit dan ook nu in de Pim Pam Pet muziekeditie. Die is eruit gerold.
0: Ik ga genieten.
1: Ik

0: Ik moet zeggen, Joost, ik vind het echt een lekker nummer.
1: Ja, heerlijk.
2: Ik kan nog niks beloven, maar ik ben echt op zoek.
0: Ik denk dat deze vaker in de lijst gaat. Als het aan mij ligt, dan zeker.
1: Nou, dan heb ik mijn doel bereikt vanavond.
0: Nou, dan, nou.
1: Top.
0: Een betere avond kan je niet hebben, zou je zeggen. Met Estien. Mijn haren ruiken naar vuur. Het is bijna 9 uur, 5 voor 9 om exact de tijd te vertellen.
1: Het is voorbij gevlogen.
0: Ja, ik ga zo meteen, misschien wel leuk om te vertellen,
1: ja,
0: naar de kunstmarkt in het Van Boetselaarpark in De Bilt. Daar is een morgen ook nog, morgen overdag ook allemaal activiteiten. De burgemeester is erbij, allemaal activiteitjes, marktjes, optredens. Vanavond ook, morgenavond ook nog.
1: Klinkt goed.
0: Wel leuk om te vertellen. Dus mocht je nou denken, morgen, ik wil er even heen.
1: Ja.
0: Dan weet je bij deze dat het is. Want ik heb de afgelopen 2 jaar wilde ik al heen, maar ik wist niet dat het was.
1: Nee, maar je gaat vanavond.
0: Maar ik ga vanavond, ga ik er eindelijk heen.
1: Mocht jullie elkaar willen ontmoeten.
0: Mocht je mij willen ontmoeten, dat kan.
1: Op de foto.
0: Op de foto.
1: Geen handtekeningen. Probleem.
0: Vond ik allemaal fantastisch. Ik ben makkelijk te spotten.
1: Ja.
0: Ook in donker. Ja, dat scheelt. Nee, dat moest ik zeggen.
1: Ja.
0: Ga je nog wat leuks doen vanavond?
1: Ik ga ook, ik ga een paar pinten drinken met wat vrienden.
0: Groot gelijk geef ik je.
1: Ja, toch? Vrijdagavond.
0: En ik zou de autosleutels thuis laten.
1: Ja, de motorsleutels.
0: De motorsleutels. Ja, het nummer heet Car Keys, dus ik dacht leuk.

0: know that you need me.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
12: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
11: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
13: Straks between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
10: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
9: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: to ask.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Altijd in de buurt, Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft drie nieuwe...

0: nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegt. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. In drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal

0: een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Goedemorgen Zaterdag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten.

0: mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer. Vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd geheven.